0: 740 is CHRB High River, Golden West, connecting communities.
1: Dit is de herrliche boodschap, en ik zie Pedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een jesselijke opbouwing voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.